0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Spinner Cirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Spinner Cirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Spinner Cirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Spinner Cirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Zinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Zinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Zinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Zinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Contig start eind mei 2026 met een nieuw veegplan. De gemeente wil straten, pleinen en parkings proper houden. Elke straat waar een veegwagen nodig is, komt minstens één keer per jaar aan bod. Vuilere straten worden vaker geveegd. Nieuw is de elektrische aanpak van onkruid. Daarbij gaat stroom door het onkruid, waardoor het afsterft. De bodem raakt niet beschadigd. Er komen 5 rondes. Tijdens het vegen geldt soms een tijdelijk parkeerverbod. Borden worden minstens 24 uur vooraf geplaatst. Wie zijn auto niet verplaatst, riskeert een boete. De heraanleg van het Sint-Jansplein in Contig kan in oktober of november starten. De gemeenteraad keurde het bestek en de raming goed. De werken kosten 1,4 miljoen euro en duren ongeveer 7 maanden. Het plein wordt groener en rustiger. Vandaag is het vooral een parking. Er blijven nog ongeveer 30 parkeerplaatsen over. Zo'n 40 plaatsen verdwijnen. Later komt er een nieuwe parking met 60 plaatsen aan het Vredegerecht. Ook de tuin van de bibliotheek wordt deel van het nieuwe plein. Die wordt dan voor iedereen toegankelijk. Tot de kermis eind september verandert er niets. Morgen, vrijdag, wordt het overwegend zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 27 graden. Zaterdag blijft het warm en deels zonnig. Dan kan het kwik oplopen tot 30 graden. Zondag krijgen we een mix van wolken en zon, maar het blijft aangenaam zomerweer, met maxima rond 28 graden. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 14 en 16 graden. Kortom, een warm en vrij zonnig weekend voor de regio Antwerpen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Met Radio Zuidrand.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Verschillende diensten in Boom zijn gesloten op maandag 25 mei. Inwoners kunnen die dag niet terecht bij de gemeentelijke diensten, de bibliotheek, de buitenschoolse opvang, het kinderdagverblijf en het recyclagepark van IGEAN. Wie een document of attest nodig heeft, kan terecht op het e-loket van de gemeente. Ook de GFT-ophaling wijzigt. Die gebeurt niet op maandag, maar een dag later. Dat staat ook in de ophaalkalender en in de Recycle-app. Hove krijgt eindelijk een nieuw cashpunt. Het komt op het Sint-Laurensplein, vlakbij het postkantoor. De werken starten op 1 juni. Burgemeester Thierry Lens hoopt dat het cashpunt klaar is voor het bouwverlof, rond 15 juli. Ik heb gevraagd dat het voor de zomer klaar zou zijn, zegt hij. De plek is centraal, goed zichtbaar en veilig. Dat is vooral belangrijk voor oudere inwoners. Het cashpunt wordt een aparte buitenunit met een geldautomaat. Volgens de burgemeester wordt het een nette installatie die goed in de omgeving past. Morgen, vrijdag, wordt het overwegend zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 27 graden. Zaterdag blijft het warm en deels zonnig. Dan kan het kwik oplopen tot 30 graden. Zondag krijgen we een mix van wolken en zon, maar het blijft aangenaam zomerweer, met maxima rond 28 graden. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 14 en 16 graden. Kortom, een warm en vrij zonnig weekend voor de regio Antwerpen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag. Met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids. En wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel. En kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: Winner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
3: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor de Junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze Junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de Junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: Eervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Bij de werken in de dorpskern van Lint zijn twee grote regenwaterputten geplaatst naast de kerk. Die vangen later regenwater op van het kerkdak. De technische dienst zal dat water gebruiken voor de veegwagen. Zo is er minder leidingwater nodig. De afbraak van de oude parking loopt moeilijker dan verwacht. Er ligt een veel dikkere betonlaag dan voorzien. Daarom gebruikt de aannemer een zwaardere kraan met breekhamer. Dat zorgt tijdelijk voor meer lawaai. Het lokaal bestuur verontschuldigt zich bij de buurtbewoners. Contig start eind mei 2026 met een nieuw veegplan. De gemeente wil straten, pleinen en parkings proper houden. Elke straat waar een veegwagen nodig is, komt minstens één keer per jaar aan bod. Vuilere straten worden vaker geveegd. Nieuw is de elektrische aanpak van onkruid. Daarbij gaat stroom door het onkruid, waardoor het afsterft. De bodem raakt niet beschadigd. Er komen 5 rondes. Tijdens het vegen geldt soms een tijdelijk parkeerverbod. Borden worden minstens 24 uur vooraf geplaatst. Wie zijn auto niet verplaatst, riskeert een boete. Morgen, vrijdag, wordt het overwegend zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 27 graden. Zaterdag blijft het warm en deels zonnig. Dan kan het kwik oplopen tot 30 graden. Zondag krijgen we een mix van wolken en zon, maar het blijft aangenaam zomerweer, met maxima rond 28 graden. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 14 en 16 graden. Kortom, een warm en vrij zonnig weekend voor de regio Antwerpen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 31 mei is het weer zover. Dan trekken we onze loopschoenen aan voor de 40ste Paliter Jogging. Deze heeft zijn start en aankomst op de Grote Markt van Lier. Net als andere jaren kan je deelnemen aan een wedstrijd van 5 of 10 kilometer. De kinderloop is van 500 tot 1000 meter. Om 14 uur start de eerste kinderloop van 1000 meter in de buurt van de Grote Markt van Lier en het Zimmerplein. Om 14.15 uur is er de 500 meter. Om 14.50 uur start de 10 kilometer en om 15 uur start de 5 kilometer. Inschrijven en info over je startnummer gaat via AV Lira Lierse of paliterjogging.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Zuidrand. Het hart van onze regio.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zaterdagavond bingo's. Op 6 juni, 4 juli en 15 augustus telkens van 19 uur tot 23 uur 45. Het zijn leuke bingo's voor jong en oud met telkens 9 rondes en 50 prijzen. En 1 superronde met 10 mooie hoofdprijzen. Wie afvalt bij de superronde krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Ook tijdens de pauze is er een gratis tombola. Kostprijs van 1 boekje is 25 euro, dubbel boekje 45. 40 euro en 3 dubbel boekje betaal je 60 euro. Deuren gaan open te 17 uur en de bingo die start stipt om 19 uur. Deze evenementen vinden plaats in zaal Forum, Handelsstraat te Duffel. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Contig start eind mei 2026 met een nieuw veegplan. De gemeente wil straten, pleinen en parkings proper houden. Elke straat waar een veegwagen nodig is, komt minstens één keer per jaar aan bod. Vuilere straten worden vaker geveegd. Nieuw is de elektrische aanpak van onkruid. Daarbij gaat stroom door het onkruid, waardoor het afsterft. De bodem raakt niet beschadigd. Er komen 5 rondes. Tijdens het vegen geldt soms een tijdelijk parkeerverbod. Borden worden minstens 24 uur vooraf geplaatst. Wie zijn auto niet verplaatst, riskeert een boete. De heraanleg van het Sint-Jansplein in Contig kan in oktober of november starten. De gemeenteraad keurde het bestek en de raming goed. De werken kosten 1,4 miljoen euro en duren ongeveer 7 maanden. Het plein wordt groener en rustiger. Vandaag is het vooral een parking. Er blijven nog ongeveer 30 parkeerplaatsen over. Zo'n 40 plaatsen verdwijnen. Later komt er een nieuwe parking met 60 plaatsen aan het Vredegerecht. Ook de tuin van de bibliotheek wordt deel van het nieuwe plein. Die wordt dan voor iedereen toegankelijk. Tot de kermis eind september verandert er niets. Morgen, vrijdag, wordt het overwegend zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 27 graden. Zaterdag blijft het warm en deels zonnig. Dan kan het kwik oplopen tot 30 graden. Zondag krijgen we een mix van wolken en zon, maar het blijft aangenaam zomerweer, met maxima rond 28 graden. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 14 en 16 graden. Kortom, een warm en vrij zonnig weekend voor de regio Antwerpen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Bazaar Bicyclet komt ook dit jaar weer terug naar de Dageraadsplaats in Antwerpen. Op Pinkstermaandag 25 mei toveren we het schoonste plein van de stad om tot een heus fietswalhalla. Wil jij graag deelnemen als standhouder, rep je dan snel naar de website van Bazaar Bicyclet en reserveer je plekje. Kortom, Bazaar Bicyclet maandag 25 mei met start de 10 uur 's ochtends aan de Dageraadsplaats te Antwerpen. Iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderland.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: De grootste hit van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Haal je racefiets of gravelfiets maar van stal, want op 30 mei kan je in Edegem de benen strekken voor het goede doel. Wielerteam De Dreef organiseert die dag in een mooie samenwerking met Hero en Tennisclub De Dreef een sportieve social ride. Om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn of haar niveau kan genieten, is het hele peloton opgedeeld in 4 verschillende groepen. De sportieve voormiddag wordt om 9 uur 's ochtends feestelijk afgetrapt bij Hero in de Heldenstraat nummer 6 in Edegem. Rond 13 uur op de middag worden de fietsen weer aan de kant gezet. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom om mee te trappen. Deelnameprijs is 10 euro en dit bedrag gaat integraal naar Kom op tegen kanker. Zin om mee te fietsen? Dan schrijf je in via de website van Wielerteam De Dreef of www.wtdd.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemorgen met Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidland.

0: kunnen die dag niet terecht bij de gemeentelijke diensten, de bibliotheek, de buitenschoolse opvang, het kinderdagverblijf en het recyclagepark van IGEAN. Wie een document of attest nodig heeft, kan terecht op het e-loket van de gemeente. Ook de GFT-ophaling wijzigt. Die gebeurt niet op maandag, maar een dag later. Dat staat ook in de ophaalkalender en in de Recycle-app. Hove krijgt eindelijk een nieuw cashpunt. Het komt op het Sint-Laurensplein, vlakbij het postkantoor. De werken starten op 1 juni. Burgemeester Thierry Lens hoopt dat het cashpunt klaar is voor het bouwverlof, rond 15 juli. Ik heb gevraagd dat het voor de zomer klaar zou zijn, zegt hij. De plek is centraal, goed zichtbaar en veilig. Dat is vooral belangrijk voor oudere inwoners. Het cashpunt wordt een aparte buitenunit met een geldautomaat. Volgens de burgemeester wordt het een nette installatie die goed in de omgeving past. Morgen, vrijdag, wordt het overwegend zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 27 graden. Zaterdag blijft het warm en deels zonnig. Dan kan het kwik oplopen tot 30 graden. Zondag krijgen we een mix van wolken en zon, maar het blijft aangenaam zomerweer, met maxima rond 28 graden. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 14 en 16 graden. Kortom, een warm en vrij zonnig weekend voor de regio Antwerpen.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren, dorpsdag en bierproeverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de dorpsdag ook de bierproeverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 31 mei vieren wij onze Flower Power Dag. Kom genieten van een verse cocktail of mocktail. Leer alles over bijen door een echte imker en maak strandbloemen met het hele gezin. Leg al deze mooie momenten vast voor een blijvende herinnering. Iedereen op zondag 31 mei van harte welkom op onze Flower Power Dag. In de residentie Rubens aan de Jozef Hermanslei 21 te Mortsel. En dit vanaf 14 uur in de namiddag. Zien we jullie daar? Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
0: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: Bij de werken in de dorpskern van Lint zijn twee grote regenwaterputten geplaatst naast de kerk. Die vangen later regenwater op van het kerkdak. De technische dienst zal dat water gebruiken voor de veegwagen. Zo is er minder leidingwater nodig. De afbraak van de oude parking loopt moeilijker dan verwacht. Er ligt een veel dikkere betonlaag dan voorzien. Daarom gebruikt de aannemer een zwaardere kraan met breekhamer. Dat zorgt tijdelijk voor meer lawaai. Het lokaal bestuur verontschuldigt zich bij de buurtbewoners. Contig start eind mei 2026 met een nieuw veegplan. De gemeente wil straten, pleinen en parkings proper houden. Elke straat waar een veegwagen nodig is, komt minstens één keer per jaar aan bod. Vuilere straten worden vaker geveegd. Nieuw is de elektrische aanpak van onkruid. Daarbij gaat stroom door het onkruid, waardoor het afsterft. De bodem raakt niet beschadigd. Er komen 5 rondes. Tijdens het vegen geldt soms een tijdelijk parkeerverbod. Borden worden minstens 24 uur vooraf geplaatst. Wie zijn auto niet verplaatst, riskeert een boete. Morgen, vrijdag, wordt het overwegend zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 27 graden. Zaterdag blijft het warm en deels zonnig. Dan kan het kwik oplopen tot 30 graden. Zondag krijgen we een mix van wolken en zon, maar het blijft aangenaam zomerweer, met maxima rond 28 graden. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 14 en 16 graden. Kortom, een warm en vrij zonnig weekend voor de regio Antwerpen.
0: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zaalvoetbalclub Hove organiseert op zaterdag 6 juni de 8e editie van de Nick Steegman Cup, een outdoor minivoetbaltoernooi. We organiseren het toernooi ook dit jaar in samenwerking met KFC Lint, een club waar Nick vele jaren actief is geweest. Het toernooi gaat door op het kunstgrasveld gelegen te Lerentveld 35A te Lint. Er zijn twee divisies, competitief en voor de fun. Wedstrijden 5 tegen 5, 4 spelers, 1 doelman. Ploegen, zowel heren als gemengd. Bij de inschrijving kies je zelf in welke divisie je ploeg deelneemt. Inschrijven doe je via www.tournify.com/live/Nick Steegmans Cup 2026 of via de app van Tournify. Graag tot binnenkort. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Dit is Radio Zuidrand.
4: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
5: Ik

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Theater Cartouche stelt voor Klop Klop binnen in de leraarskamer. Een doodgewone lerarenkamer in het Sint-Amandus College. Ook hier start het schooljaar weer opnieuw. Een allergaartje van leerkrachten en het onderhoudspersoneel. Een kijkje achter de schermen, zet je achterover en geniet. Klop Klop binnen in de leraarskamer van Theater Cartouche met volgende speeldata. Vrijdag 29 en zaterdag 30 mei telkens om 20:30. Op zondag 31 mei te 15 uur. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni telkens te 20:30 en op zondag 7 juni te 15 uur. Deze gaan door in zaal Centrum aan de Strijderstraat nummer 35 te Edegem. Tickets kan je verkrijgen via www.theatercartouche.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Contig start eind mei 2026 met een nieuw veegplan. De gemeente wil straten, pleinen en parkings proper houden. Elke straat waar een veegwagen nodig is, komt minstens één keer per jaar aan bod. Vuilere straten worden vaker geveegd. Nieuw is de elektrische aanpak van onkruid. Daarbij gaat stroom door het onkruid, waardoor het afsterft. De bodem raakt niet beschadigd. Er komen 5 rondes. Tijdens het vegen geldt soms een tijdelijk parkeerverbod. Borden worden minstens 24 uur vooraf geplaatst. Wie zijn auto niet verplaatst, riskeert een boete. De heraanleg van het Sint-Jansplein in Contig kan in oktober of november starten. De gemeente

0: wordt deel van het nieuwe plein. Die wordt dan voor iedereen toegankelijk. Tot de kermis eind september verandert er niets. Morgen, vrijdag, wordt het overwegend zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 27 graden. Zaterdag blijft het warm en deels zonnig, dan kan het kwik oplopen tot 30 graden. Zondag krijgen we een mix van wolken en zon, maar het blijft aangenaam zomerweer, met maxima rond 28 graden. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 14 en 16 graden. Kortom, een warm en vrij zonnig weekend voor de regio Antwerpen.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Donderdag 21 mei, een concert Sophie en Hervé Martens in Zaal da Capo te Hoven. Sophie is helemaal terug op het podium en dat is goed nieuws voor iedereen die houdt van muziek die je zowel beroert als verrast. Een rasartieste doorheen tijd en genres. Producer Hervé Martens, die ken je zeker van Soul Sister. Hij is haar begeleider. Live in Da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Donderdag 21 mei met start te 20:15. Kaarten €21 in voorverkoop, €23 aan de kassa. Kaarten kan je aankopen via de website van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Synerserk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Synerserk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Synerserk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Synerserk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Haal je beste dansbenen maar al boven, want op vrijdag 5 juni verwelkomen we jullie graag op de eerste gratis editie van Reet Danst in 2026. Kom samen met familie, vrienden of collega's het weekend goed inzetten op de gratis afterwork in het park van Reet op vrijdag 5 juni met start te 18 uur 's avonds en dat tot 12 uur 's nachts. De inkom is gratis. Er wordt eten voorzien. Park van Reet vind je aan de Koningin Astridlaan nummer 4 te Rumst. Info vind je ook via www.barzomer.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Verschillende diensten in Boom zijn gesloten op maandag 25 mei. Inwoners kunnen die dag niet terecht bij de gemeentelijke diensten, de bibliotheek, de buitenschoolse opvang, het kinderdagverblijf en het recyclagepark van IGEAN. Wie een document of attest nodig heeft, kan terecht op het e-loket van de gemeente. Ook de GFT-ophaling wijzigt. Die gebeurt niet op maandag, maar een dag later. Dat staat ook in de ophaalkalender en in de Recycle-app. Hoven krijgt eindelijk een nieuw cashpunt. Het komt op het Sint-Laurensplein, vlakbij het postkantoor. De werken starten op 1 juni. Burgemeester Thierry Lens hoopt dat het cashpunt klaar is voor het bouwverlof, rond 15 juli. Ik heb gevraagd dat het voor de zomer klaar zou zijn, zegt hij. De plek is centraal, goed zichtbaar en veilig. Dat is vooral belangrijk voor oudere inwoners. Het cashpunt wordt een aparte buitenunit met een geldautomaat. Volgens de burgemeester wordt het een nette installatie die goed in de omgeving past. Morgen, vrijdag, wordt het overwegend zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 27 graden. Zaterdag blijft het warm en deels zonnig. Dan kan het kwik oplopen tot 30 graden. Zondag krijgen we een mix van wolken en zon, maar het blijft aangenaam zomerweer, met maxima rond 28 graden. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 14 en 16 graden. Kortom, een warm en vrij zonnig weekend voor de regio Antwerpen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een lijntracé als verbinding. Nieuwe en oude inzichten over Romeins Kontich. Heb jij je ooit afgevraagd welke archeologische schatten verborgen liggen onder de straten van Kontich? Wist je dat in Kontich een Romeinse vicus met tempel zijn opgegraven? Weet jij waar de Romeinse heirbaan loopt? Krijg een uniek inzicht in het rijke verleden in deze streek. Vrijdag 29 mei van 19 tot 21 uur. Dit in de Sint-Janszaal in het Vrije Tijdshuis De Brouwerij aan het Sint-Jansplein te Kontich. De inkom is gratis. Inschrijven doe je via leen.kanaerts@dezuidrand.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burlesque en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op vrijdag 29 mei zet het Sint-Josef Instituut de Kontich voor de laatste keer dit schooljaar de schouders onder het slotevenement van Team Gambia. Van 16 uur in de namiddag tot 23 uur 's avonds toveren we onze speelplaats om tot the place to be. De inkom is volledig gratis en iedereen is van harte welkom. Voor drankjes aan democratische prijzen, lekkere snacks, heel veel sfeer en 5 DJ's die de beats verzorgen. Vrijdag 29 mei van 16 tot 23 uur Sint-Josef Instituut Mars for Gambia aan het Gemeenteplein 8. Te Kontich. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Let's do it.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Bij de werken in de dorpskern van Lint zijn twee grote regenwaterputten geplaatst naast de kerk. Die vangen later regenwater op van het kerkdak. De technische dienst zal dat water gebruiken voor de veegwagen. Zo is er minder leidingwater nodig. De afbraak van de oude parking loopt moeilijker dan verwacht. Er ligt een veel dikkere betonlaag dan voorzien. Daarom gebruikt de aannemer een zwaardere kraan met breekhamer. Dat zorgt tijdelijk voor meer lawaai. Het lokaal bestuur verontschuldigt zich bij de buurtbewoners. Contig start eind mei 2026 met een nieuw veegplan. De gemeente wil straten, pleinen en parkings proper houden. Elke straat waar een veegwagen nodig is, komt minstens één keer per jaar aan bod. Vuilere straten worden vaker geveegd. Nieuw is de elektrische aanpak van onkruid. Daarbij gaat stroom door het onkruid, waardoor het afsterft. De bodem raakt niet beschadigd. Er komen 5 rondes. Tijdens het vegen geldt soms een tijdelijk parkeerverbod. Borden worden minstens 24 uur vooraf geplaatst. Wie zijn auto niet verplaatst, riskeert een boete. Morgen, vrijdag, wordt het overwegend zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 27 graden. Zaterdag blijft het warm en deels zonnig. Dan kan het kwik oplopen tot 30 graden. Zondag krijgen we een mix van wolken en zon, maar het blijft aangenaam zomerweer, met maxima rond 28 graden. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 14 en 16 graden. Kortom, een warm en vrij zonnig weekend voor de regio Antwerpen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
4: I love the music.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Contig start eind mei 2026 met een nieuw veegplan. De gemeente wil straten, pleinen en parkings proper houden. Elke straat waar een veegwagen nodig is, komt minstens één keer per jaar aan bod. Vuilere straten worden vaker geveegd. Nieuw is de elektrische aanpak van onkruid. Daarbij gaat stroom door het onkruid, waardoor het afsterft. De bodem raakt niet beschadigd. Er komen 5 rondes. Tijdens het vegen geldt soms een tijdelijk parkeerverbod. Borden worden minstens 24 uur vooraf geplaatst. Wie zijn auto niet verplaatst, riskeert een boete. De heraanleg van het Sint-Jansplein in Contig kan in oktober of november starten. De gemeenteraad keurde het bestek en de raming goed. De werken kosten 1,4 miljoen euro en duren ongeveer 7 maanden. Het plein wordt groener en rustiger. Vandaag is het vooral een parking. Er blijven nog ongeveer 30 parkeerplaatsen over. Zo'n 40 plaatsen verdwijnen. Later komt er een nieuwe parking met 60 plaatsen aan het Vredegerecht. Ook de tuin van de bibliotheek wordt deel van het nieuwe plein. Die wordt dan voor iedereen toegankelijk. Tot de kermis eind september verandert er niets. Morgen vrijdag wordt het overwegend zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 27 graden. Zaterdag blijft het warm en deels zonnig. Dan kan het kwik oplopen tot 30 graden. Zondag krijgen we een mix van wolken en zon, maar het blijft aangenaam zomerweer, met maxima rond 28 graden. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 14 en 16 graden. Kortom, een warm en vrij zonnig weekend voor de regio Antwerpen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Large Club Paradijs organiseert in samenwerking met de gemeente het vierde Open Sint-Katelijnen Waver. Met op zaterdag 13 mei het koppeltoernooi tot 64 koppels en op zondag 24 mei enkel toernooi met tot 128 deelnemers. Spelen op 16 blokken met een A- en een B-ronde. Money in is money out. En bij voldoende inschrijvingen spelen de dames apart. Locatie: zaal de Goede Herder, Goede Herderlaan nummer 2 te Sint-Katelijnen Waver. Aanvang toernooien is 11 uur 's ochtends. Opening van de deuren telkens te 9 uur 30. Inschrijven doe je via mail. openkatelijnen@gmail.com. Dat is openkatelijnen@gmail.com. Bijdrage €20 per koppel en €10 per enkel deelnemer. Ben je lid van een club of een vereniging, heb jij evenementen? In de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Sinnercirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinnercirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinnercirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
4: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Sportbar Bistro in Lint organiseert samen met volleybalclub Grinta Lint een groot en sfeervol dartstoernooi in ontmoetingscentrum De Witte Merel, gelegen aan de Lierse Steenweg 25 te Lint. Het enkelspel is op zaterdag 30 mei en het dubbelspel op zondag 31 mei. €10 inleg per speler, cash-in, cash-out systeem. Supporters allen op post, er is een binnen- en een buitenbar voorzien. De voorziene begin- en eindtijd zijn 9:30 ochtends, dan is de start. En plus-minus 19:00 s'avonds is er het einde van het toernooi. Info en inschrijven doe je via www.grintalint.be. Welkom dit uur tussen de grootste hits. Dit is Radio Zuid.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Verschillende diensten in Boom zijn gesloten op maandag 25 mei. Inwoners kunnen die dag niet terecht bij de gemeentelijke diensten, de bibliotheek, de buitenschoolse opvang, het kinderdagverblijf en het recyclagepark van IGEAN. Wie een document of attest nodig heeft, kan terecht op het e-loket van de gemeente. Ook de GFT-ophaling wijzigt. Die gebeurt niet op maandag, maar een dag later. Dat staat ook in de ophaalkalender en in de Recycle-app. Hove krijgt eindelijk een nieuw cashpunt. Het komt op het Sint-Laurensplein, vlakbij het postkantoor. De werken starten op 1 juni. Burgemeester Thierry Lens hoopt dat het cashpunt klaar is voor het bouwverlof, rond 15 juli. Ik heb gevraagd dat het voor de zomer klaar zou zijn, zegt hij. De plek is centraal, goed zichtbaar en veilig. Dat is vooral belangrijk voor oudere inwoners. Het cashpunt wordt een aparte buitenunit met een geldautomaat. Volgens de burgemeester wordt het een nette installatie die goed in de omgeving past. Morgen, vrijdag, wordt het overwegend zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 27 graden. Zaterdag blijft het warm en deels zonnig. Dan kan het kwik oplopen tot 30 graden. Zondag krijgen we een mix van wolken en zon, maar het blijft aangenaam zomerweer, met maxima rond 28 graden. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 14 en 16 graden. Kortom, een warm en vrij zonnig weekend voor de regio Antwerpen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het Open Kerkenweekend. Het Open Huis aan de Mijlstraat 108 De Duffel. Met op vrijdag 5 juni van 20 tot 21.30 uur Rick Torres over kerk, geloof en humor. Op zaterdag 6 juni van 11 tot 12 vernissage De Pelikaan en anderen van 14 tot 15.45 uur. Verkenning van het Open Huis van 16 tot 17 uur. Atelier Hoe Zinvol Mediteren. En van 17.30 uur tot 18.30 uur een concert met Jan de Smet. Van 19 tot 23 uur is er Rob Allaert, die viert zijn 10 jaar diaken met een concert van Rob's Golden Dream. Op zondag 7 juni van 10 tot 11 uur inhuldiging van de kinderkapel en een workshop voor kinderen. Van 11 tot 12 uur is er de Open Zondag en van 13 tot 15 uur verkenning van het Open Huis. Van 15.30 uur tot 16 uur is er een stilte meditatie en van 16.30 uur tot 17.30 uur een orgelconcert met Peter Basmani. Van 18 tot 19 uur is er de slotreceptie. Alle evenementen zijn gratis en meer info vind je via www.parochieduffel.be/weekend. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zaterdagavond bingo's op 6 juni, 4 juli en 15 augustus, telkens van 19 uur tot 23 uur 45. Het zijn leuke bingo's voor jong en oud met telkens 9 rondes en 50 prijzen. En 1 superronde met 10 mooie hoofdprijzen. Wie afvalt bij de superronde krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Ook tijdens de pauze is er een gratis tombola. Kostprijs van 1 boekje is 25 euro, dubbel boekje 45 euro en 3 dubbel boekje betaal je 60 euro. Deuren gaan open te 17 uur en de bingo die staat stipt om 19 uur. Deze evenementen vinden plaats in zaal Forum, Handelsstraat te Duffel. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Bij de werken in de dorpskern van Lint zijn twee grote regenwaterputten geplaatst naast de kerk. Die vangen later regenwater op van het kerkdak. De technische dienst zal dat water gebruiken voor de veegwagen. Zo is er minder leidingwater nodig. De afbraak van de oude parking loopt moeilijker dan verwacht. Er ligt een veel dikkere betonlaag dan voorzien. Daarom gebruikt de aannemer een zwaardere kraan met breekhamer. Dat zorgt tijdelijk voor meer lawaai. Het lokaal bestuur verontschuldigt zich bij de buurtbewoners. Contig start eind mei 2026 met een nieuw veegplan. De gemeente wil straten, pleinen en parkings proper houden. Elke straat waar een veegwagen nodig is, komt minstens één keer per jaar aan bod. Vuilere straten worden vaker geveegd. Nieuw is de elektrische aanpak van onkruid. Daarbij gaat stroom door het onkruid, waardoor het afsterft. De bodem raakt niet beschadigd. Er komen 5 rondes. Tijdens het vegen geldt soms een tijdelijk parkeerverbod. Borden worden minstens 24 uur vooraf geplaatst. Wie zijn auto niet verplaatst, riskeert een boete. Morgen, vrijdag, wordt het overwegend zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 27 graden. Zaterdag blijft het warm en deels zonnig. Dan kan het kwik oplopen tot 30 graden. Zondag krijgen we een mix van wolken en zon, maar het blijft aangenaam zomerweer, met maxima rond 28 graden. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 14 en 16 graden. Kortom, een warm en vrij zonnig weekend voor de regio Antwerpen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Bazaar Bicyclet komt ook dit jaar weer terug naar de Dageraadsplaats in Antwerpen. Op Pinkstermaandag 25 mei toveren we het schoonste plein van de stad om tot een heus fietswalhalla. Wil jij graag deelnemen als standhouder, rep je dan snel naar de website van Bazaar Bicyclet en reserveer je plekje. Kortom, Bazaar Bicyclet maandag 25 mei met start te 10 uur 's ochtends aan de Dageraadsplaats te Antwerpen. Iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw agenda, onze muziek.

0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burlesque en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Tijd voor de junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Contig start eind mei 2026 met een nieuw veegplan. De gemeente wil straten, pleinen en parkings proper houden. Elke straat waar een veegwagen nodig is, komt minstens één keer per jaar aan bod. Vuilere straten worden vaker geveegd. Nieuw is de elektrische aanpak van onkruid. Daarbij gaat stroom door het onkruid, waardoor het afsterft. De bodem raakt niet beschadigd. Er komen 5 rondes. Tijdens het vegen geldt soms een tijdelijk parkeerverbod. Borden worden minstens 24 uur vooraf geplaatst. Wie zijn auto niet verplaatst, riskeert een boete. De heraanleg van het Sint-Jansplein in Contig kan in oktober of november starten. De gemeenteraad keurde het bestek en de raming goed. De werken kosten 1,4 miljoen euro en duren ongeveer 7 maanden. Het plein wordt groener en rustiger. Vandaag is het vooral een parking. Er blijven nog ongeveer 30 parkeerplaatsen over. Zo'n 40 plaatsen verdwijnen. Later komt er een nieuwe parking met 60 plaatsen aan het Vredegerecht. Ook de tuin van de bibliotheek wordt deel van het nieuwe plein. Die wordt dan voor iedereen toegankelijk. Tot de kermis eind september verandert er niets. Morgen, vrijdag, wordt het overwegend zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 27 graden. Zaterdag blijft het warm en deels zonnig. Dan kan het kwik oplopen tot 30 graden. Zondag krijgen we een mix van wolken en zon, maar het blijft aangenaam zomerweer, met maxima rond 28 graden. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 14 en 16 graden. Kortom, een warm en vrij zonnig weekend voor de regio Antwerpen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 31 mei is het weer zover. Dan trekken we onze loopschoenen aan voor de 40ste Paliter Jogging. Deze heeft zijn start en aankomst op de Grote Markt van Lier. Net als andere jaren kan je deelnemen aan een wedstrijd van 5 of 10 kilometer. De kinderloop is van 500 tot 1000 meter. Om 14 uur start de eerste kinderloop van 1000 meter in de buurt van de Grote Markt van Lier en het Zimmerplein. Om 14.15 uur is er de 500 meter. Om 14.50 uur start de 10 kilometer en om 15 uur start de 5 kilometer. Inschrijven en info over je startnummer gaat via AV Lira Lierse of paliterjogging.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: I love the music.
4: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren, Dorpsdag en Bierproeverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de Dorpsdag ook de Bierproeverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: Spinner Cirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Spinner Cirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Spinner Cirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Spinner Cirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
4: Radio Zuidrand.
3: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Spinner Cirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Spinner Cirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Spinner Cirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Spinner Cirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
3: Radio Zuidrand.
4: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Muziek en nieuws.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinar Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinar Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinar Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinar Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: do something. Let's make a bed. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.